0: naar het nieuws van 2 uur. Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Domain in een rolstoel is vanmiddag omgekomen op station Amsterdam Bijlmer Arena. Volgens de politie gaat het om een ongeluk waarbij het slachtoffer werd aangereden door een trein. Over de identiteit van de man en de toedracht is nog niets bekendgemaakt. De Britse minister van Financiën heeft aangekondigd dat onder meer koekjes, chocola en pretparktickets binnenkort goedkoper worden. Vrachtwagenchauffeurs hoeven een jaar lang geen wegenbelasting te betalen. En de geplande stijging van de brandstofaccijns wordt uitgesteld. Kinderen mogen in augustus gratis met de bus. De maatregelen zijn bedoeld om gestegen kosten te verlichten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Cuba aangepast. Van geel naar oranje. Vanwege maatschappelijke onrust en tekorten. Niet noodzakelijke reizen worden afgeraden. De ambassade kan Nederlanders beperkt helpen. Er zijn tekorten aan medicijnen en brandstof, regelmatig stroomuitval en kans op protesten. Ook zijn de spanningen met de Verenigde Staten toegenomen. Ines Wesky is door de rechtbank in Rotterdam schuldig verklaard aan deelname aan de criminele organisatie van Ridouan Taghi. Ze kreeg 42 dagen cel, gelijk aan haar voorarrest en hoeft niet terug de gevangenis in. De rechtbank nam verzachtende omstandigheden in aanmerking, waaronder haar gezondheid en fouten in het onderzoek. Wesky gaat mogelijk in beroep. Dan lokaal nieuws. De politie zoekt getuigen van het ernstige verkeersongeval waarbij een meisje zwaar gewond raakte in Heerhugowaard. Het slachtoffer ligt nog aan de beademing in het ziekenhuis. De politie vraagt mensen die iets hebben gezien of beschikken over camerabeelden zich te melden. Het weerbericht. Het blijft helder. Bij weinig wind daalt de temperatuur naar 9 tot 11 graden. Vrijdag is het zonovergoten lenteweer. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
1: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Domain in een rolstoel is vanmiddag omgekomen op station Amsterdam Bijlmer Arena. Volgens de politie gaat het om een ongeluk waarbij het slachtoffer werd aangereden door een trein. Over de identiteit van de man en de toedracht is nog niets bekendgemaakt. De Britse minister van Financiën heeft aangekondigd dat onder meer koekjes, chocola en pretparktickets binnenkort goedkoper worden. Vrachtwagenchauffeurs hoeven een jaar lang geen wegenbelasting te betalen. En de geplande stijging van de brandstofaccijns wordt uitgesteld. Kinderen mogen in augustus gratis met de bus. De maatregelen zijn bedoeld om gestegen kosten te verlichten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Cuba aangepast. Van geel naar oranje. Vanwege maatschappelijke onrust en tekorten. Niet noodzakelijke reizen worden afgeraden. De ambassade kan Nederlanders beperkt helpen. Er zijn tekorten aan medicijnen en brandstof, regelmatig stroomuitval en kans op protesten. Ook zijn de spanningen met de Verenigde Staten toegenomen. Ines Wesky is door de rechtbank in Rotterdam schuldig verklaard aan deelname aan de criminele organisatie van Ridouan Taghi. Ze kreeg 42 dagen cel, gelijk aan haar voorarrest en hoeft niet terug de gevangenis in. De rechtbank nam verzachtende omstandigheden in aanmerking, waaronder haar gezondheid en fouten in het onderzoek. Wesky gaat mogelijk in beroep. Dan lokaal nieuws. De politie zoekt getuigen van het ernstige verkeersongeval waarbij een meisje zwaar gewond raakte in Herugowaard. Het slachtoffer ligt nog aan de beademing in het ziekenhuis. De politie vraagt mensen die iets hebben gezien of beschikken over camerabeelden zich te melden. Het weerbericht. Het blijft helder. Bij weinig wind daalt de temperatuur naar 9 tot 11 graden. Vrijdag is het zonovergoten lenteweer. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Domain in een rolstoel is vanmiddag omgekomen op station Amsterdam Bijlmer Arena. Volgens de politie gaat het om een ongeluk waarbij het slachtoffer werd aangereden door een trein. Over de identiteit van de man en de toedracht is nog niets bekendgemaakt. De Britse minister van Financiën heeft aangekondigd dat onder meer koekjes, chocola en pretparktickets binnenkort goedkoper worden. Vrachtwagenchauffeurs hoeven een jaar lang geen wegenbelasting te betalen. En de geplande stijging van de brandstofaccijns wordt uitgesteld. Kinderen mogen in augustus gratis met de bus. De maatregelen zijn bedoeld om gestegen kosten te verlichten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Cuba aangepast. Van geel naar oranje. Vanwege maatschappelijke onrust en tekorten. Niet noodzakelijke reizen worden afgeraden. De ambassade kan Nederlanders beperkt helpen. Er zijn tekorten aan medicijnen en brandstof, regelmatig stroomuitval en kans op protesten. Ook zijn de spanningen met de Verenigde Staten toegenomen. Ines Wesky is door de rechtbank in Rotterdam schuldig verklaard aan deelname aan de criminele organisatie van Ridouan Taghi. Ze kreeg 42 dagen cel, gelijk aan haar voorarrest en hoeft niet terug de gevangenis in. De rechtbank nam verzachtende omstandigheden in aanmerking, waaronder haar gezondheid en fouten in het onderzoek. Wesky gaat mogelijk in beroep. Dan lokaal nieuws. De politie zoekt getuigen van het ernstige verkeersongeval waarbij een meisje zwaar gewond raakte in Heerhugowaard. Het slachtoffer ligt nog aan de beademing in het ziekenhuis. De politie vraagt mensen die iets hebben gezien of beschikken over camerabeelden zich te melden. Het weerbericht. Het blijft helder. Bij weinig wind daalt de temperatuur naar 9 tot 11 graden. Vrijdag is het zonovergoten lenteweer. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Domain in een rolstoel is vanmiddag omgekomen op station Amsterdam Bijlmer Arena. Volgens de politie gaat het om een ongeluk waarbij het slachtoffer werd aangereden door een trein. Over de identiteit van de man en de toedracht is nog niets bekendgemaakt. De Britse minister van Financiën heeft aangekondigd dat onder meer koekjes, chocola en pretparktickets binnenkort goedkoper worden. Vrachtwagenchauffeurs hoeven een jaar lang geen wegenbelasting te betalen. En de geplande stijging van de brandstofaccijns wordt uitgesteld. Kinderen mogen in augustus gratis met de bus. De maatregelen zijn bedoeld om gestegen kosten te verlichten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Cuba aangepast. Van geel naar oranje. Vanwege maatschappelijke onrust en tekorten. Niet noodzakelijke reizen worden afgeraden. De ambassade kan Nederlanders beperkt helpen. Er zijn tekorten aan medicijnen en brandstof, regelmatig stroomuitval en kans op protesten. Ook zijn de spanningen met de Verenigde Staten toegenomen. Ines Wesky is door de rechtbank in Rotterdam schuldig verklaard aan deelname aan de criminele organisatie van Ridouan Taghi. Ze kreeg 42 dagen cel, gelijk aan haar voorarrest en hoeft niet terug de gevangenis in. De rechtbank nam verzachtende omstandigheden in aanmerking, waaronder haar gezondheid en fouten in het onderzoek. Wesky gaat mogelijk in beroep. Dan lokaal nieuws. De politie zoekt getuigen van het ernstige verkeersongeval waarbij een meisje zwaar gewond raakte in Heerhugowaard. Het slachtoffer ligt nog aan de beademing in het ziekenhuis. De politie vraagt mensen die iets hebben gezien of beschikken over camerabeelden zich te melden. Het weerbericht. Het blijft helder. Bij weinig wind daalt de temperatuur naar 9 tot 11 graden. Vrijdag is het zonovergoten lenteweer. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Domain in een rolstoel is vanmiddag omgekomen op station Amsterdam Bijlmer Arena. Volgens de politie gaat het om een ongeluk waarbij het slachtoffer werd aangereden door een trein. Over de identiteit van de man en de toedracht is nog niets bekendgemaakt. De Britse minister van Financiën heeft aangekondigd dat onder meer koekjes, chocola en pretparktickets binnenkort goedkoper worden. Vrachtwagenchauffeurs hoeven een jaar lang geen wegenbelasting te betalen. En de geplande stijging van de brandstofaccijns wordt uitgesteld. Kinderen mogen in augustus gratis met de bus. De maatregelen zijn bedoeld om gestegen kosten te verlichten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Cuba aangepast. Van geel naar oranje. Vanwege maatschappelijke onrust en tekorten. Niet noodzakelijke reizen worden afgeraden. De ambassade kan Nederlanders beperkt helpen. Er zijn tekorten aan medicijnen en brandstof, regelmatig stroomuitval en kans op protesten. Ook zijn de spanningen met de Verenigde Staten toegenomen. Ines Wesky is door de rechtbank in Rotterdam schuldig verklaard aan deelname aan de criminele organisatie van Ridouan Taghi. Ze kreeg 42 dagen cel, gelijk aan haar voorarrest en hoeft niet terug de gevangenis in. De rechtbank nam verzachtende omstandigheden in aanmerking, waaronder haar gezondheid en fouten in het onderzoek. Wesky gaat mogelijk in beroep. Dan lokaal nieuws. De politie zoekt getuigen van het ernstige verkeersongeval waarbij een meisje zwaar gewond raakte in Herugowaard. Het slachtoffer ligt nog aan de beademing in het ziekenhuis. De politie vraagt mensen die iets hebben gezien of beschikken over camerabeelden zich te melden. Het weerbericht. Het blijft helder. Bij weinig wind daalt de temperatuur naar 9 tot 11 graden. Vrijdag is het zonovergoten lenteweer. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba is na 8 dagen beëindigd. De autoriteiten gaan ervan uit dat de man overleden is. Het formele onderzoek is daarmee afgerond. De man, een medisch specialist van rond de 50, werd op 13 mei voor het laatst gezien bij Wells Bay en was op Saba voor defensie. Het aantal vliegtuigpassagiers van en naar Nederlandse luchthavens daalde in de eerste 3 maanden van dit jaar, voor het eerst sinds de coronapandemie. Volgens het CBS reisden 16,2 miljoen mensen, bijna 400.000 minder dan een jaar eerder. Sneeuwval en de oorlog in het Midden-Oosten zijn belangrijke oorzaken van de daling. ING schrapt dit jaar 950 banen. Medewerkers die hierdoor hun baan verliezen, krijgen geen compensatie voor het nieuwe pensioenstelsel, waardoor zij mogelijk tienduizenden euro's mislopen in hun pensioenpot. Dit leidt tot zorgen bij werknemers. ING overlegt met het pensioenfonds over mogelijke oplossingen, maar er is nog niets beslist. 2 van de 3 wethouders in Scherpenzeel zijn weg na kritiek op hun functioneren. Gerard van Delen stapte gisteren direct op. Evert van de Glint werd later ontslagen door de gemeenteraad. Volgens een vertrouwelijk rapport pleegden de wethouders onder meer vrouwonvriendelijk en intimiderend gedrag en was de samenwerking met ambtenaren verstoord. Dan lokaal nieuws. Sinds donderdag staat langs de N242 bij Alkmaar weer een flexflitser ter hoogte van hectometerpaal 41,5. In de eerste 4 maanden van 2025 werden daar bijna 6000 snelheidsovertredingen geregistreerd. Op de Westtangent in Heer Hugo Waard registreerde de flitser in 2025 ruim 2500 overtredingen.
2: Het weerbericht.
1: De zon schijnt vandaag flink, soms ook wat stapelwolken. Tussen 24 en 26 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
3: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En?
4: Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
5: Oh boy!
6: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
7: Maar ook de hits van nu.
8: Het station met de beste muziek van toen en nu.
7: RTV Dijk en Waard.
9: Only 7 seconds.

gaan een parfummetjes en douchets. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat Zanzibar met zusjes. Leef met ander soorten druk.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: De rechtbank in Ankara heeft de leider van de grootste Turkse oppositiepartij uit zijn functie gezet, wegens vermeende onregelmatigheden bij het partijcongres in 2023. Volgens de rechter moet de voormalig partijleider tijdelijk het leiderschap overnemen. De huidige partijleider Özgür Özel noemt de uitspraak een zware klap voor de Turkse democratie en gaat in beroep. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is in 10 jaar tijd sterk gestegen, meldt het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. In 2024 werden ruim 106.000 gevallen van gonorreu geregistreerd. 3 keer zoveel als in 2015. En het aantal syfilisgevallen verdubbelde tot ruim 45.000. Het ECDC waarschuwt voor de toename en roept op tot strengere preventie en snellere test- en behandelmaatregelen. De moeder van een 14-jarig meisje uit Roosendaal eist in een kort geding dat haar dochter weer wordt toegelaten tot scholengemeenschap Norbertus Lyceum. Het meisje werd eind vorig jaar van school verwijderd vanwege een volgens de school onherstelbare vertrouwensbreuk met de moeder. Volgens de school was het meisje een goede leerling, maar ontstond er conflict over onder meer cijfers en de overgang naar een ander onderwijsniveau. De moeder stelt dat haar dochter onterecht thuis zit en naar 3 VWO had moeten gaan. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er 5000 extra Amerikaanse militairen worden gestationeerd in Polen. Hij maakte dat bekend via zijn sociale media platform zonder de directe aanleiding voor het besluit toe te lichten. Trump koppelt de stap aan de relatie met de Poolse president Karol Nawrocki en diens verkiezingsoverwinning. Dan lokaal nieuws. Sinds donderdag staat langs de N242 bij Alkmaar weer een flexflitser ter hoogte van hectometerpaal 41,5. In de eerste 4 maanden van 2025 werden daar bijna 6000 snelheidsovertredingen geregistreerd. Op de Westtangent in Heer Hugo Waard registreerde de flitser in 2025 ruim 2500 overtredingen.
3: Het weerbericht.
1: De zon schijnt vandaag flink, soms ook wat stapelwolken. Tussen 24 en 26 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
4: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geo Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geo.nl. Geo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
5: 80's, maar ook de hits van nu.
0: Het station met de beste muziek.

0: waar je mee bent opgegroeid. RTV Dijk en Waard.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Het aantal vliegpassagiers van en naar Nederlandse luchthavens daalde begin dit jaar tot 16,2 miljoen, tegen 16,6 miljoen vorig jaar. De daling komt vooral door winters weer in januari en de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor vluchten werden geschrapt en het luchtruim beperkt open is. Schiphol zag de grootste afname. De zoektocht naar de sinds 13 mei vermiste Nederlandse wandelaar op Saba is na 8 dagen gestopt. De autoriteiten gaan ervan uit dat de man, een ambulanceverpleegkundige van Defensie, is overleden. Het formele onderzoek is afgerond. Er is gezocht met helikopters, drones, duikers en speurhonden. In oktober wordt in Alberta een niet-bindend referendum gehouden over een bindend referendum rond onafhankelijkheid. Separatisten verzamelden ruim 300.000 handtekeningen, terwijl een petitie voor behoud van Alberta bij Canada meer dan 400.000 keer werd ondertekend. Alberta is de eerste provincie na Quebec waar de bevolking zich over deze vraag mag uitspreken. NASCAR-coureur Kyle Busch is op 41-jarige leeftijd overleden. Hij werd donderdag ernstig ziek opgenomen in het ziekenhuis en stierf enkele uren later. De precieze doodsoorzaak is nog onbekend. Busch won 234 races in 20 jaar en werd 2 keer NASCAR-kampioen. Hij was de afgelopen weken al ziek, blijkt uit eerdere berichten. Dan lokaal nieuws. Sinds donderdag staat langs de N242 bij Alkmaar weer een flexflitser ter hoogte van hectometerpaal 41,5. In de eerste 4 maanden van 2025 werden daar bijna 6000 snelheidsovertredingen geregistreerd. Op de Westtangent in Heer Hugo Waard registreerde de flitser in 2025 ruim 2500 overtredingen.
3: Het weerbericht.
1: De zon schijnt vandaag flink, soms ook wat stapelwolken. Tussen 24 en 26 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
4: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
0: Het station met de beste muziek.

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws. Muziek. En entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Tientallen winkels van slijterijketen Gal en Gal zijn vrijdag gesloten door een staking van personeel. Volgens vakbond FNV blijven rond de 50 filialen dicht omdat medewerkers actie voeren voor een betere cao en koopkrachtbehoud. De staking volgt ook vastgelopen onderhandelingen met de directie over onder meer loon en toeslagen. Het aantal vliegpassagiers van en naar Nederlandse luchthavens daalde begin dit jaar tot 16,2 miljoen tegen 16,6 miljoen vorig jaar. De daling komt vooral door winters weer in januari en de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor vluchten werden geschrapt en het luchtruim beperkt open is. Schiphol zag de grootste afname. NASCAR-coureur Kyle Busch is op 41-jarige leeftijd overleden. Hij werd donderdag ernstig ziek opgenomen in het ziekenhuis en stierf enkele uren later. De precieze doodsoorzaak is nog onbekend. Busch won 234 races in 20 jaar en werd tweemaal NASCAR-kampioen. Hij was de afgelopen weken al ziek, blijkt uit eerdere berichten. In oktober wordt in Alberta een niet-bindend referendum gehouden over een bindend referendum rond onafhankelijkheid. Separatisten verzamelden ruim 300.000 handtekeningen, terwijl een petitie voor behoud van Alberta bij Canada meer dan 400.000 keer werd ondertekend. Alberta is de eerste provincie na Quebec waar de bevolking zich over deze vraag mag uitspreken.
2: Het weerbericht.
1: De zon schijnt vandaag flink, soms ook wat stapelwolken. Tussen 24 en 26 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
3: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
4: Alboy!
5: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyder Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyder.nl. Huyder Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
6: De 90's, maar ook de hits van nu.
7: Het station met de

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost.
1: Goedendag. De Sudeten-Duitse dag wordt dit Pinksterweekend voor het eerst in Tsjechië gehouden. Tot ongenoegen van de Tsjechische regering. Het evenement, dat de cultuur van verdreven Duitsstaligen herdenkt, duurt tot en met maandag. Er worden protesten verwacht. Tijdens en na de Tweede Wereldoorlog werden ruim 3 miljoen Duitsstaligen uit Tsjechoslowakije verdreven. Ongeveer 110 tot 120 asielzoekers die niet terecht konden in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel, hebben vannacht geslapen in een sporthal in Gieten. Ze kwamen rond 11:30 s'avonds aan en keerden vanmorgen terug naar Ter Apel. Er waren basisvoorzieningen aanwezig. De opvang in Gieten was een noodoplossing voor één nacht. Bij twee schietpartijen aan de noordkust van Honduras zijn gisteren zeker 25 mensen gedood, onder wie 6 politieagenten. Het dodental in Trujillo is nog niet precies bekend. Extra troepen en onderzoeksteams zijn naar de getroffen gebieden gestuurd. Het motief is onbekend. In Honduras is veel criminaliteit en geweld door conflicten en bendes. De Verenigde Staten zien Cuba als een nationaal veiligheidsrisico en sluiten militaire stappen niet uit. De dreiging volgt op de Amerikaanse aanklacht tegen oud-president Castro vanwege het neerhalen van 2 burgervliegtuigen in 1996. Cuba kampt met tekorten aan voedsel, medicijnen en brandstof. Het Nederlandse reisadvies voor Cuba is verscherpt naar oranje.
3: Het weerbericht.
1: De zon schijnt vandaag flink, soms ook wat stapelwolken. Tussen 24 en 26 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
4: 80's and 90's, maar ook de hits van nu.
0: Het station met

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Ongeveer 110 tot 120 asielzoekers die niet terecht konden in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht geslapen in een sporthal in Gieten. Ze kwamen rond 11:30 s'avonds aan en keerden vanmorgen terug naar Ter Apel. Er waren basisvoorzieningen aanwezig. De opvang in Gieten was een noodoplossing voor één nacht. De Sudeten-Duitse dag wordt dit Pinksterweekend voor het eerst in Tsjechië gehouden, tot ongenoegen van de Tsjechische regering. Het evenement, dat de cultuur van verdreven Duitsstaligen herdenkt, duurt tot en met maandag. Er worden protesten verwacht. Tijdens en na de Tweede Wereldoorlog werden ruim 3 miljoen Duitsstaligen uit Tsjechoslowakije verdreven. De Verenigde Staten zien Cuba als een nationaal veiligheidsrisico en sluiten militaire stappen niet uit. De dreiging volgt op de Amerikaanse aanklacht tegen oud-president Castro vanwege het neerhalen van 2 burgervliegtuigen in 1996. Cuba kampt met tekorten aan voedsel, medicijnen en brandstof. Het Nederlandse reisadvies voor Cuba is verscherpt naar oranje. Bij 2 schietpartijen aan de noordkust van Honduras zijn gisteren zeker 25 mensen gedood, onder wie 6 politieagenten. Het dodental in Trujillo is nog niet precies bekend. Extra troepen en onderzoeksteams zijn naar de getroffen gebieden gestuurd. Het motief is onbekend. In Honduras is veel criminaliteit en geweld door conflicten en bendes.
3: Het weerbericht.
1: De zon schijnt vandaag flink, soms ook wat stapelwolken. Tussen 24 en 26 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
4: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
5: Oh boy!
6: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerlijkenwaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
7: De 90's, maar ook de hits van nu.
8: Het station.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Met kunstmatige intelligentie kunnen snel ernstige kwetsbaarheden in computersystemen worden opgespoord, blijkt uit onderzoek. Zowel bedrijven als overheden zijn daardoor kwetsbaarder voor hackaanvallen. AI-tools vinden ook fouten in oudere software, soms al voor weinig geld. Deskundigen waarschuwen voor misbruik door criminelen en wijzen op de noodzaak van snelle beveiligingsmaatregelen. De vrachtwagenheffing wordt tot 1 januari 2027 verlaagd, wat de sector 35 miljoen euro scheelt. Het kabinet neemt deze maatregel om de transportsector te steunen bij hoge brandstofprijzen. De heffing geldt vanaf 1 juli op bijna alle snelwegen en enkele andere wegen. De verlaging gaat vanwege praktische redenen pas op 1 september in. De executie van ter dood veroordeelde Tony Carruthers in Tennessee is donderdag uitgesteld, nadat ruim een uur lang geen geschikte ader werd gevonden voor de dodelijke injectie. De gouverneur gaf daarop uitstel van een jaar. In de VS mislukken vaker executies door problemen met injecties. Carruthers werd veroordeeld voor 3-dubbele moord in 1994. Pep Guardiola vertrekt na het duel van zondag tegen Aston Villa als trainer van Manchester City. De 55-jarige Spanjaard had nog een contract voor een jaar. In 10 jaar bij City won hij onder meer 6 landstitels en de Champions League. Enzo Maresca en Vincent Kompany worden genoemd als mogelijke opvolgers.
2: Het weerbericht.
1: De zon schijnt vandaag flink, soms ook wat stapelwolken, tussen 24 en 26 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
3: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
4: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 cm breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl. 80's and
5: 90's, maar ook de hits van nu.
6: Het station met

Your drug is my love. Your drug. Because.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Het goedkopere treinabonnement voor de zomer geldt van 21 juni tot en met 1 september. Korter dan de eerder geplande 3 maanden. Met het abonnement kunnen reizigers voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en weekenden met het NS-abonnement Flex Dalvrij. GroenLinks PvdA wil met het zogeheten klimaatticket treinreizen aantrekkelijker en betaalbaarder maken. VNO-NCW wil dat het kabinetsplan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen van tafel gaat. Volgens voorzitter Koen van Oostrom zijn andere ingrepen in de sociale zekerheid voorlopig ook niet aan de orde. Hij zegt dat er momenteel belangrijkere problemen zijn. De oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht, die wordt verdacht van het bezit van expliciete beelden van kinderen, wordt ook verdacht van jarenlange ontucht met een jonge man. Volgens het Openbaar Ministerie vonden de vermeende feiten plaats tijdens en na zijn burgemeesterschap tussen 1996 en 2011. De 77-jarige verdachte ontkent de nieuwe beschuldigingen via zijn advocaat. De 68-jarige man in een rolstoel die gisteren is overleden op station Amsterdam Bijlmer Arena is door de aanzuigende kracht van een passerende trein tussen het perron en de trein terecht gekomen. Dat blijkt nu uit onderzoek. Volgens de politie bevond de man zich voorbij de veiligheidslijn toen een intercity passeerde. De politie spreekt van een noodlottig ongeluk.
2: Het weerbericht.
1: De zon schijnt vandaag flink, soms ook wat stapelwolken. Tussen 24 en 26 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: 80's and 90's, maar ook de hits van nu. Het station met de beste muziek.

0: radiozender voor Dijk en Waard.
1: Dijk en Waard.
0: Nieuws.
1: Muziek.
0: En entertainment.
1: En entertainment.
0: RTV Dijk en Waard.
1: RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt een nieuw geval van hantavirus op cruiseschip Hondius. Het betreft een bemanningslid dat vanuit Tenerife naar Nederland is gerepatrieerd en in isolatie zit. Tot nu toe zijn 12 besmettingen en 3 sterfgevallen vastgesteld. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden gevolgd. Gezondheidsdiensten zoeken nog enkele mensen. Strandtenteigenaren in Zeeland verwachten dit Pinksterweekend veel bezoekers en zetten extra personeel in. Het tekort aan jonge horecamedewerkers neemt toe door een dalend aantal jongeren en minder inschrijvingen voor horecaopleidingen, meldt UWV. Ook het aantal internationale studenten, van wie veel in de horeca werken, daalt volgens het uitkeringsinstituut. In Amsterdam is vanochtend vlak voor 9 uur een jongen ontvoerd op de Zeeburgerdijk. De politie heeft de auto met het slachtoffer klemgereden bij afrit S115 Durgerdam op de A10 en de jongen bevrijd. 3 verdachten zijn aangehouden. De politie meldt dat het motief onbekend is en dat het onderzoek verder gaat. 2 mannen van 57 en 39 jaar uit Amsterdam en Den Haag zijn maandag aangehouden op verdenking van het faciliteren van activiteiten tegen de Europese Unie en het omzeilen van sancties tegen Rusland. De FIOD heeft meerdere panden en datacenters doorzocht en ruim 800 servers, administraties, laptops en telefoons in beslag genomen. Het weerbericht. De zon schijnt vandaag flink, soms ook wat stapelwolken, tussen 24 en 26 graden. Vanavond is het nog lang aangenaam. In de nacht koelt het af tot een graad of 12. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Strandtenteigenaren in Zeeland verwachten dit Pinksterweekend veel bezoekers en zetten extra personeel in. Het tekort aan jonge horecamedewerkers neemt toe door een dalend aantal jongeren en minder inschrijvingen voor horecaopleidingen, meldt UWV. Ook het aantal internationale studenten, van wie veel in de horeca werken, daalt volgens het uitkeringsinstituut. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt een nieuw geval van hantavirus op cruiseschip Hondius. Het betreft een bemanningslid dat vanuit Tenerife naar Nederland is gerepatrieerd en in isolatie zit. Tot nu toe zijn 12 besmettingen en 3 sterfgevallen vastgesteld. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden gevolgd. Gezondheidsdiensten zoeken nog enkele mensen. Twee mannen van 57 en 39 jaar uit Amsterdam en Den Haag zijn maandag aangehouden op verdenking van het faciliteren van activiteiten tegen de Europese Unie en het omzeilen van sancties tegen Rusland. De FIOD heeft meerdere panden en datacenters doorzocht en ruim 800 servers, administraties, laptops en telefoons in beslag genomen. In Amsterdam is vanochtend vlak voor 9 uur een jongen ontvoerd op de Zeeburgerdijk. De politie heeft de auto met het slachtoffer klemgereden bij afrit S115 Durgerdam op de A10 en de jongen bevrijd. 3 verdachten zijn aangehouden. De politie meldt dat het motief onbekend is en dat het onderzoek verder gaat. Het weerbericht. De zon schijnt vandaag flink, soms ook wat stapelwolken, tussen 24 en 26 graden. Vanavond is het nog lang aangenaam. In de nacht koelt het af tot een graad of 12. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Waardse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website waardse-security.nl.
3: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
4: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. In het Radboud UMC in Nijmegen is een patiënt opgenomen met mogelijk ebola. De patiënt verblijft op een speciale afdeling en wordt onderzocht op verzoek van de landelijke coördinatie van het RIVM. In Congo en omliggende landen zijn officiële uitbraken, met 82 besmettingen in Congo en 2 in Oeganda. De WHO noemt dit een internationale noodsituatie. De aangekondigde spoorblokkade van Extinction Rebellion op Utrecht Centraal is door de driehoek van burgemeester, politie en Openbaar Ministerie verboden. De politie grijpt in bij pogingen tot blokkade. Reizigers kunnen morgen vanaf 1 uur 's middags mogelijk hinder ondervinden. Utrecht Centraal geldt als belangrijk spoorknooppunt. NS adviseert reizigers om actuele reisinformatie te raadplegen. Het kabinet staat open voor aanpassing van de plannen voor sociale zekerheid als vakbonden en werkgevers meedenken over houdbaarheid van AOW, WW en WIA. De bezuiniging van 6,5 miljard euro blijft uitgangspunt. Vakbonden willen pas overleggen als die bezuiniging verdwijnt. VNO-NCW is bereid te praten, mits er geen vooraf vastgestelde besparing is. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Ronde van Burgos gewonnen, na een licht oplopende sprint in Pedrosa de Duero. In Veenendaal-Veenendaal won Charlotte Kool de massasprint, haar derde zege dit seizoen. In Burgos werden aanvalspogingen van andere rensters in de finale geneutraliseerd door het team van Wiebes. Dan lokaal nieuws. Het is nog onzeker of de Nationale Buitenspeeldag op woensdag 10 juni op het Van Edeplein in Heerhugowaard doorgaat. Door een tekort aan vrijwilligers dreigt de organisatie de middag voor kinderen van 4 tot en met 13 jaar te moeten afblazen. Extra hulp wordt dringend gezocht. Het weerbericht. De zon schijnt vandaag flink, soms ook wat stapelwolken, tussen 24 en 26 graden. Vanavond is het nog lang aangenaam. In de nacht koelt het af tot een graad of 12. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: The 90s.

0: zitten tot CD. En nu gewoon op de radio.
1: MTV Dijk en Waard.
2: Got introduced to you by a friend.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. De aangekondigde spoorblokkade van Extinction Rebellion op Utrecht Centraal is door de driehoek van burgemeester, politie en openbaar ministerie verboden. De politie grijpt in bij pogingen tot blokkade. Reizigers kunnen morgen vanaf 1 uur 's middags mogelijk hinder ondervinden. Utrecht Centraal geldt als belangrijk spoorknooppunt. NS adviseert reizigers om actuele reisinformatie te raadplegen. In het Radboud UMC in Nijmegen is een patiënt opgenomen met mogelijk ebola. De patiënt verblijft op een speciale afdeling en wordt onderzocht op verzoek van de landelijke coördinatie van het RIVM. In Congo en omliggende landen zijn officiële uitbraken, met 82 besmettingen in Congo en 2 in Oeganda. De WHO noemt dit een internationale noodsituatie. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Ronde van Burgos gewonnen, na een licht oplopende sprint in Pedrosa de Duero. In Veenendaal-Veenendaal won Charlotte Kool de massasprint, haar derde zege dit seizoen. In Burgos werden aanvalspogingen van andere rensters in de finale geneutraliseerd door het team van Wiebes. Het kabinet staat open voor aanpassing van de plannen voor sociale zekerheid als vakbonden en werkgevers meedenken over houdbaarheid van AOW, WW en WIA. De bezuiniging van 6,5 miljard euro blijft uitgangspunt. Vakbonden willen pas overleggen als die bezuiniging verdwijnt. VNO-NCW is bereid te praten, mits er geen vooraf vastgestelde besparing is. Dan lokaal nieuws. Het is nog onzeker of de Nationale Buitenspeeldag op woensdag 10 juni op het Van Edeplein in Heerde-Gewaard doorgaat. Door een tekort aan vrijwilligers dreigt de organisatie de middag voor kinderen van 4 tot en met 13 jaar te moeten afblazen. Extra hulp wordt dringend gezocht. Het weerbericht. Vanavond is het nog lang aangenaam. In de nacht koelt het af tot een graad of 12. Zaterdag wordt het met 24 tot 29 graden nog wat warmer dan vandaag. Later verschijnen er meer wolken. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: 80's en 90's, maar ook de hits van nu.
4: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waarts tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waarts nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waart. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De Verenigde Staten dringen aan op meer betrokkenheid en hogere investeringen van NAVO-bondgenoten bij de Iran-oorlog. In Zweden spraken ministers van Buitenlandse Zaken hierover in aanloop naar de komende NAVO-top in Ankara. Europese landen worden gemaand hun defensieuitgaven te verhogen. Er bestaan geen concrete plannen voor een NAVO zonder Amerikaanse betrokkenheid. De tijdelijke opvang voor asielzoekers in het gemeentehuis van Loosdrecht blijft open. Dat heeft de bestuursrechter bepaald. Het maatschappelijk belang weegt volgens de rechter zwaarder dan het belang van omwonenden. In de opvang verblijven momenteel 39 asielzoekers. Dat loopt op tot maximaal 70. De noodverordening wordt niet verlengd. Gabalam Attal, oud-premier van Frankrijk, heeft aangekondigd zich kandidaat te stellen voor de presidentsverkiezingen volgend voorjaar. Attal, nu fractievoorzitter van Renaissance, neemt het op tegen onder andere oud-premier Edouard Philippe. In peilingen staat Attal op ruim 10%, terwijl rechtspopulist Jordan Bardella momenteel aan kop gaat. Bij een explosie bij een bedrijf in Harderwijk zijn 2 medewerkers gewond geraakt. De ontploffing gebeurde tijdens werkzaamheden, mogelijk door een lekkende ondergrondse afvoerleiding van een gastank. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, zijn aanwezig. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer voert metingen uit en de arbeidsinspectie onderzoekt het incident. Dan lokaal nieuws. Het is nog onzeker of de Nationale Buitenspeeldag op woensdag 10 juni op het Van Edeplein in Heerhugowaard doorgaat. Door een tekort aan vrijwilligers dreigt de organisatie de middag voor kinderen van 4 tot en met 13 jaar te moeten afblazen. Extra hulp wordt dringend gezocht. Het weerbericht. Vanavond is het nog lang aangenaam. In de nacht koelt het af tot een graad of 12. Zaterdag wordt het met 24 tot 29 graden nog wat warmer dan vandaag. Later verschijnen er meer wolken. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station met

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. De tijdelijke opvang voor asielzoekers in het gemeentehuis van Loosdrecht blijft open. Dat heeft de bestuursrechter bepaald. Het maatschappelijk belang weegt volgens de rechter zwaarder dan het belang van omwonenden. In de opvang verblijven momenteel 39 asielzoekers. Dat loopt op tot maximaal 70. De noodverordening wordt niet verlengd. De Verenigde Staten dringen aan op meer betrokkenheid en hogere investeringen van NAVO-bondgenoten bij de Iran-oorlog. In Zweden spraken ministers van Buitenlandse Zaken hierover in aanloop naar de komende NAVO-top in Ankara. Europese landen worden gemaand hun defensieuitgaven te verhogen. Er bestaan geen concrete plannen voor een NAVO zonder Amerikaanse betrokkenheid. Bij een explosie bij een bedrijf in Harderwijk zijn twee medewerkers gewond geraakt. De ontploffing gebeurde tijdens werkzaamheden, mogelijk door een lekkende ondergrondse afvoerleiding van een gastank. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, zijn aanwezig. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer voert metingen uit en de arbeidsinspectie onderzoekt het incident. Gabalam Attal, oud-premier van Frankrijk, heeft aangekondigd zich kandidaat te stellen voor de presidentsverkiezingen volgend voorjaar. Attal, nu fractievoorzitter van Renaissance, neemt het op tegen onder andere oud-premier Edouard Philippe. In peilingen staat Attal op ruim 10%, terwijl rechtspopulist Jordan Bardella momenteel aan kop gaat. Dan lokaal nieuws. Gemeente Dijk en Waard heeft woensdag 20 mei samen met verschillende organisaties het actieplan Zorg en Veiligheid 2026-2027 ondertekend. Hiermee start de samenwerking rond complexe maatschappelijke vraagstukken. In het plan staan afspraken over signalering, regie en samenwerking bij situaties waar zorg en veiligheid samenkomen. Het weerbericht. Vanavond is het nog lang aangenaam. In de nacht koelt het af tot een graad of 12. Zaterdag wordt het met 24 tot 29 graden nog wat warmer dan vandaag. Later verschijnen er meer wolken. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
3: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
4: Allboy!
5: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Hierigewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
6: De 90's, maar ook de hits van nu.
7: Het station met de

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind, goedendag. Bij een explosie bij een bedrijf in Harderwijk zijn 2 medewerkers gewond geraakt. De ontploffing gebeurde tijdens werkzaamheden, mogelijk door een lekkende ondergrondse afvoerleiding van een gastank. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, zijn aanwezig. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer voert metingen uit en de arbeidsinspectie onderzoekt het incident. Gabalam Attal, oud-premier van Frankrijk, heeft aangekondigd zich kandidaat te stellen voor de presidentsverkiezingen volgend voorjaar. Attal, nu fractievoorzitter van Renaissance, neemt het op tegen onder andere oud-premier Edouard Philippe. In peilingen staat Attal op ruim 10%, terwijl rechtspopulist Jordan Bardella momenteel aan kop gaat. De tijdelijke opvang voor asielzoekers in het gemeentehuis van Loosdrecht blijft open. Dat heeft de bestuursrechter bepaald. Het maatschappelijk belang weegt volgens de rechter zwaarder dan het belang van omwonenden. In de opvang verblijven momenteel 39 asielzoekers. Dat loopt op tot maximaal 70. De noodverordening wordt niet verlengd. De Verenigde Staten dringen aan op meer betrokkenheid en hogere investeringen van NAVO-bondgenoten bij de Iran-oorlog. In Zweden spraken ministers van Buitenlandse Zaken hierover in aanloop naar de komende NAVO-top in Ankara. Europese landen worden gemaand hun defensieuitgaven te verhogen. Er bestaan geen concrete plannen voor een NAVO zonder Amerikaanse betrokkenheid. Dan lokaal nieuws. Gemeente Dijk en Waard heeft woensdag 20 mei samen met verschillende organisaties het actieplan Zorg en Veiligheid 2026-2027 ondertekend. Hiermee start de samenwerking rond complexe maatschappelijke vraagstukken. In het plan staan afspraken over signalering, regie en samenwerking bij situaties waar zorg en veiligheid samenkomen. Het weerbericht. Vanavond is het nog lang aangenaam. In de nacht koelt het af tot een graad of 12. Zaterdag wordt het met 24 tot 29 graden nog wat warmer dan vandaag. Later verschijnen er meer wolken. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyder Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyder.nl. Huyder Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
0: Maar ook de hits van nu. Het station met de

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Premier Jette heeft vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie de situatie rond de asielopvang aangeduid als asielcrisis. Juridische consequenties heeft dat niet. Gemeenten krijgen hulp van specialistenteams bij het organiseren van opvang. Jette en minister Van den Brink zoeken naar meer noodopvang. Dinsdag debatteert de Tweede Kamer opnieuw over de asielproblematiek. Drie Nederlandse opvarenden van een hulpvloot voor Gaza zijn vanavond op Schiphol aangekomen, nadat ze eerder deze week door het Israëlische leger in internationale wateren zijn opgepakt. Twee Nederlandse journalisten uit dezelfde groep kwamen eerder vandaag aan. De activisten werden gisteren uitgezet naar Turkije en reisden via Istanbul door naar Nederland. ProRail krijgt een boete van 2,75 miljoen euro wegens te veel grote storingen op het spoor in 2025. Er waren 586 storingen, terwijl het afgesproken maximum 520 was. Storingen hadden diverse oorzaken, zoals technische problemen en koperdiefstal. Regionale storingen leverden geen boete op. De NS presteerde op tijd en wordt voldoende beoordeeld. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, treedt op 30 juni af. Ze heeft haar ontslag bekendgemaakt aan president Trump en noemt als reden de ziekte van haar man. Volgens persbureau Reuters stond ze onder druk van het Witte Huis. Haar taken worden voorlopig overgenomen door plaatsvervangend directeur Aaron Lucas. Het weerbericht. Vanavond is het nog lang aangenaam. In de nacht koelt het af tot een graad of 12. Zaterdag wordt het met 24 tot 29 graden nog wat warmer dan vandaag. Later verschijnen er meer wolken. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Premier Jette heeft vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie de situatie rond de asielopvang aangeduid als asielcrisis. Juridische consequenties heeft dat niet. Gemeenten krijgen hulp van specialistenteams bij het organiseren van opvang. Jette en minister Van den Brink zoeken naar meer noodopvang. Dinsdag debatteert de Tweede Kamer opnieuw over de asielproblematiek. Drie Nederlandse opvarenden van een hulpvloot voor Gaza zijn vanavond op Schiphol aangekomen, nadat ze eerder deze week door het Israëlische leger in internationale wateren zijn opgepakt. Twee Nederlandse journalisten uit dezelfde groep kwamen eerder vandaag aan. De activisten werden gisteren uitgezet naar Turkije en reisden via Istanbul door naar Nederland. ProRail krijgt een boete van 2,75 miljoen euro wegens te veel grote storingen op het spoor in 2025. Er waren 586 storingen, terwijl het afgesproken maximum 520 was. Storingen hadden diverse oorzaken, zoals technische problemen en koperdiefstal. Regionale storingen leverden geen boete op. De NS presteerde op tijd en wordt voldoende beoordeeld. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, treedt op 30 juni af. Ze heeft haar ontslag bekendgemaakt aan president Trump en noemt als reden de ziekte van haar man. Volgens persbureau Reuters stond ze onder druk van het Witte Huis. Haar taken worden voorlopig overgenomen door plaatsvervangend directeur Aaron Lucas. Het weerbericht. Vanavond is het nog lang aangenaam. In de nacht koelt het af tot een graad of 12. Zaterdag wordt het met 24 tot 29 graden nog wat warmer dan vandaag. Later verschijnen er meer wolken. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Premier Jette heeft vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie de situatie rond de asielopvang aangeduid als asielcrisis. Juridische consequenties heeft dat niet. Gemeenten krijgen hulp van specialistenteams bij het organiseren van opvang. Jette en minister Van den Brink zoeken naar meer noodopvang. Dinsdag debatteert de Tweede Kamer opnieuw over de asielproblematiek. Drie Nederlandse opvarenden van een hulpvloot voor Gaza zijn vanavond op Schiphol aangekomen, nadat ze eerder deze week door het Israëlische leger in internationale wateren zijn opgepakt. Twee Nederlandse journalisten uit dezelfde groep kwamen eerder vandaag aan. De activisten werden gisteren uitgezet naar Turkije en reisden via Istanbul door naar Nederland. ProRail krijgt een boete van 2,75 miljoen euro wegens te veel grote storingen op het spoor in 2025. Er waren 586 storingen, terwijl het afgesproken maximum 520 was. Storingen hadden diverse oorzaken, zoals technische problemen en koperdiefstal. Regionale storingen leverden geen boete op. De NS presteerde op tijd en wordt voldoende beoordeeld. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, treedt op 30 juni af. Ze heeft haar ontslag bekendgemaakt aan president Trump en noemt als reden de ziekte van haar man. Volgens persbureau Reuters stond ze onder druk van het Witte Huis. Haar taken worden voorlopig overgenomen door plaatsvervangend directeur Aaron Lucas. Het weerbericht. Vanavond is het nog lang aangenaam. In de nacht koelt het af tot een graad of 12. Zaterdag wordt het met 24 tot 29 graden nog wat warmer dan vandaag. Later verschijnen er meer wolken. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind, goedendag. Premier Jette heeft vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie de situatie rond de asielopvang aangeduid als asielcrisis. Juridische consequenties heeft dat niet. Gemeenten krijgen hulp van specialistenteams bij het organiseren van opvang. Jette en minister Van den Brink zoeken naar meer noodopvang. Dinsdag debatteert de Tweede Kamer opnieuw over de asielproblematiek. Drie Nederlandse opvarenden van een hulpvloot voor Gaza zijn vanavond op Schiphol aangekomen, nadat ze eerder deze week door het Israëlische leger in internationale wateren zijn opgepakt. Twee Nederlandse journalisten uit dezelfde groep kwamen eerder vandaag aan. De activisten werden gisteren uitgezet naar Turkije en reisden via Istanbul door naar Nederland. ProRail krijgt een boete van 2,75 miljoen euro wegens te veel grote storingen op het spoor in 2025. Er waren 586 storingen, terwijl het afgesproken maximum 520 was. Storingen hadden diverse oorzaken, zoals technische problemen en koperdiefstal. Regionale storingen leverden geen boete op. De NS presteerde op tijd en wordt voldoende beoordeeld. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, treedt op 30 juni af. Ze heeft haar ontslag bekendgemaakt aan president Trump en noemt als reden de ziekte van haar man. Volgens persbureau Reuters stond ze onder druk van het Witte Huis. Haar taken worden voorlopig overgenomen door plaatsvervangend directeur Aaron Lucas. Het weerbericht. Vanavond is het nog lang aangenaam. In de nacht koelt het af tot een graad of 12. Zaterdag wordt het met 24 tot 29 graden nog wat warmer dan vandaag. Later verschijnen er meer wolken. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Premier Jette heeft vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie de situatie rond de asielopvang aangeduid als asielcrisis. Juridische consequenties heeft dat niet. Gemeenten krijgen hulp van specialistenteams bij het organiseren van opvang. Jette en minister Van den Brink zoeken naar meer noodopvang. Dinsdag debatteert de Tweede Kamer opnieuw over de asielproblematiek. 3 Nederlandse opvarenden van een hulpvloot voor Gaza zijn vanavond op Schiphol aangekomen, nadat ze eerder deze week door het Israëlische leger in internationale wateren zijn opgepakt. 2 Nederlandse journalisten uit dezelfde groep kwamen eerder vandaag aan. De activisten werden gisteren uitgezet naar Turkije en reisden via Istanbul door naar Nederland. ProRail krijgt een boete van 2,75 miljoen euro wegens te veel grote storingen op het spoor in 2025. Er waren 586 storingen, terwijl het afgesproken maximum 520 was. Storingen hadden diverse oorzaken, zoals technische problemen en koperdiefstal. Regionale storingen leverden geen boete op. De NS presteerde op tijd en wordt voldoende beoordeeld. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, treedt op 30 juni af. Ze heeft haar ontslag bekendgemaakt aan president Trump en noemt als reden de ziekte van haar man. Volgens persbureau Reuters stond ze onder druk van het Witte Huis. Haar taken worden voorlopig overgenomen door plaatsvervangend directeur Aaron Lucas. Het weerbericht. Vanavond is het nog lang aangenaam. In de nacht koelt het af tot een graad of 12. Zaterdag wordt het met 24 tot 29 graden nog wat warmer dan vandaag. Later verschijnen er meer wolken. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.